0: mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws. Van 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer. Het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
5: Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 18 juli alweer. Als we naar buiten kijken zien we, het weer is goed, het is wat minder warm gelukkig. Voor veel mensen is dat weer even lekker. Wat ga ik doen vandaag? Heel veel muziek draaien en daar wil ik eigenlijk maar gelijk mee beginnen. Ik heb klaarstaan als eerste The Shocking Blue en Venus.

Ja, dit is natuurlijk ABBA met The Dancing Queen. Het zal u straks wel opvallen dat het merendeel wat we draaien vandaag van Nederlandse makelij is. Ik heb dat eens opgezocht en we gaan er heel veel draaien van Nederlandse bodem. Niet Nederlands getaald allemaal, maar wel gemaakt en geschreven. De volgende is Danny Vera met de Rollercoaster. MUZIEK

Ja, dat was natuurlijk Boudewijn de Groot met Avond. De volgende die ik heb klaarstaan is van de Platters. Ja, we gaan er weer een buiten de deur draaien. Smoke it in your eyes.

Ja, dat was een van de vele hits van The Cats. En dit keer draaiden wij het nummer Marianne. We gaan door met de Time Bandits. En listen to the man with the golden voice.

Ja, dat was Ten Sharp met You. En daar zijn we er doorheen voor het eerste uur. Ja, de tweede uur gaan we natuurlijk gewoon verder met een hele hoop muziek van eigen bodem. Niet alleen Nederlands, maar ook Engels natuurlijk. We gaan eruit nu met The Small Faces en Shalala Lee. Ik zou zeggen tot na het nieuws en de reclames van 10 uur.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had, staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Stadspraat, het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Staatspraat. En dat begonnen we natuurlijk weer met de Golden Earring. En dit keer met het nummer Twilight Zone. We gaan lekker door weer. En veel Nederlandse producties, maar af en toe natuurlijk ook een buitenlandstalig nummer. We gaan door met Window of My Eyes van QB and the Blizzards.

Ja, dat was Ultra Fox he, met Dancing with Tears in My Eyes. We gaan naar Alan Clark toe. En het nummer wat hij laat horen is Father and Friend.

Ja, dat was direct, hè, met Through the Looking Glass. We gaan lekker weer even op de Engelse tour, Amerikaanse tour, ik weet eigenlijk niet. Run to You van Bryan Adams.

Ja, dat was Bluff en de Counting Crows met Holiday in Spain. We gaan even naar Rob de Nuis toe met het werd zomer. Het is eigenlijk al zomer.

Morgen wordt fantastisch. Ja, ik vind vandaag al fantastisch. Agda in de Munnik. We gaan even door, maar nu met Nirvana en de man we sold the world.

Ja, dat was Novostar met Wrong. En dan zijn we alweer toe aan de laatste plaat. Ja, niks aan te doen. Strakjes na 11 neemt de computer het een uurtje over. En dan komen Dre en Kees. Ik ga er nu uit met Kane en Rain Down On Me. Ik wens u een heel prettig weekend en tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Stadspraat. Het informatieve programma met koffienieuwtjes. Presentatie Rien Overkamp.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Mondvoorters, door Mondvoorters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.

0: Ja, welkom weer op deze zaterdag bij Radio Stad Montfort. Zaterdag 12 uur. Dat betekent dat er weer tijd is voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dree. En hij zit naast me, de one and only, de enige man met pet op de radio, Kees van Hattem.
1: Dat bedoel ik, we zijn er weer. Gelukkig wel, hè? Kees, ik heb er weer zin aan.
0: Ja, hè? Ja. Nog gevist vannacht?
1: Ik heb niet gevist, nee. Je wordt ergens in augustus, hebben we de laatste wedstrijd geloof ik.
0: Dus
1: de laatste,
0: kijk.
1: Maar tussendoor ga ik nog wel even een keer, want ik ga vanmiddag eens
0: even... Ja, je moet wel oefenen. Ik
1: ga eerst vanmiddag even Dennis een paar appjes sturen wanneer die kan. Dus okay. Even lekker gaan zitten.
0: Dennis is druk aan het schilderen.
1: Ja, die is, het is nu goed weer natuurlijk voor de schilders.
0: Ik fiets er net hier naartoe. Ik ben helemaal niet meer gewend die jas aan te doen.
1: Nee.
0: Ik vond het koud.
1: Het was erg koud. Ja, zeker te weten. Daarom maak ik mijn spijkerjasje maar aan.
0: Ja, toch wel weer het weer goed in de gaten houden. Maar daar gaan we straks over hebben. Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben een redelijk vol programma. We hebben, gelukkig mogen we misschien wel een keer zeggen, geen overleden artiesten.
1: Nee, we hebben geen overleden artiesten waar we mee hoeven te beginnen. Dus.
0: We gaan gewoon lekker onze eigen muziek draaien. Verder hebben we uiteraard eerst uur het sportoverzicht. We hebben de nummer 1 in de Nationaal Top 40. We gaan even bellen met chef-kok Ries Verburg van restaurant Kasteel Montfort, die weer een heerlijk recept voor ons heeft voorbereid. We hebben het nieuwsblok met Montforts nieuws, met het weerbericht en ook de uitgaansagenda. En verder ook het thema van de week van de maand komt voorbij. En uiteraard ook tegen de klok van 1, de Guilty Pleasure.
1: Ja, klopt. Volgende en meteen even een huishoudelijke mededeling, want volgende week zijn wij er niet.
0: Volgende week zijn we er niet.
1: Nee,
0: dan zit ik in Duitsland.
1: Dan zit jij in Duitsland en daar hebben we ook meteen het eerste nummer maar op gezet, toch? Don't go.
0: Oh, ik dacht dat het een boodschap aan de luisteraars was. Blijf lekker luisteren vandaag.
1: Dat is een ding dat zeker is, ja.
0: Don't go. Yazoo.

0: De Australische formatie The Temper Trap van het album Conditions was dit hun grootste hit, Sweet Disposition. En daarvoor draaiden we de heerlijke klanken uit de jaren 70, 80, yazoo!
1: 80, ja. Met 80
0: Don't
1: jaren.
0: Don't Go.
1: Yes.
0: Met, hoe heet je ook weer, de zangeres?
1: Vraag ik me
0: ja, stop, waarom begin ik eraan? Ik wist dat we het allebei niet wisten.
1: Nee. Ik zat er ook over na te denken, maar ik ken er 1, 2, 3
0: ik
1: niet uit.
0: Ik heb Annie Lennox in mijn hoofd, maar dat is niet goed, want die was van
1: een andere band.
0: Waar ik ook de naam weer niet van weet. Ja, we doen allemaal ouwe, Kees.
1: Ach ja, laten we de sport maar instarten, vind je niet?
0: Alsjeblieft, dat heb ik gewoon opgeschreven. Dat hoef ik niet te onthouden.
1: Komt-ie.
0: Ja, de sport. Het gaat me over een aantal dingen op het moment. Dat is voetbal, het is wielrennen en Formule 1.
1: Ja, klopt.
0: Dat zijn de hoofdmotoren. Ja. De rest ligt ook trouwens behoorlijk stil allemaal.
1: Ja. Op
0: zomerstop, zomervakanties. Voetbal, ja, er zijn eigenlijk nog maar de vier ploegen bezig met voetballen. De clubteams zijn langzaam allemaal weer in voorbereiding.
1: Ja, klopt.
0: En de eerste voorrondes van de Europese voorrondes. En daar dan de voorrondes van, zijn een beetje aan het beginnen.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben het natuurlijk over de WK. Afgelopen week waren de halve finales. Frankrijk nam het daarin op tegen Spanje. En een hoop mensen dachten toch, ja, dat gaat Frankrijk wel winnen, omdat ze gewoon de betere spelers hebben.
1: Ja. Ja.
0: Nou heb ik die wedstrijd gezien en jij denk ik ook
1: ja,
0: wel.
1: Klopt.
0: Je kan heel veel goede spelers hebben, maar je moet een team hebben.
1: Je moet een team hebben, ja.
0: En dat blijkt als het allemaal Hosanna José gaat bij Frankrijk, dan is het wel een team. Maar als je een beetje tegenslag is.
1: Nee, dan wordt het toch een heel vervelend ploeg hier.
0: Dan gaan ze muiten.
1: En
0: muiten is goed richting het tegenstander, maar ook naar elkaar toe.
1: Naar elkaar toe, ja.
0: Ik zie ook een Mbappé, wat een fantastische voetballer is, dat dan ook weer hoofdschuddend weglopen.
1: Ja.
0: Nee, je moet juist...
1: Juist, inderdaad, ja. Ik vond Dembele tegenvallen. Ja. Die zat niet in zijn topvorm, zeg maar.
0: Ik zat laatst een stukje podcast te luisteren en te kijken op televisie, waarbij Van der Vaart en Sneijder op tafel zaten. En dat was nog van voor de WK.
1: Ja.
0: Die hebben het dan ook over een Dembele. Ze zeggen dat is een fantastische speler.
1: Ja.
0: Maar soms speelt die wedstrijd, dan wil je hem in je amateurteam
1: Nee.
0: Hij kan
1: klap.
0: Of een 3 scoren of een 9.
1: Ja. En dat was afgelopen week was dat inderdaad een 3.
0: Spanje won terecht met 2-0 en staan nu in de finale. En gaan het in de finale opnemen tegen Argentinië, die Engeland versloegen. En als je het over een team hebt...
1: Ja, dat moet ik ze nageven.
0: Dat kan je niet ontkennen dat Argentinië een team is.
1: Ja,
0: die gaan voor elkaar door het vuur.
1: Ja, en ze bleven gaan en gaan. Ze kregen ook de beste kansen. Laten we dat even opstellen. Ze speelden geweldig goed.
0: Ja. Maar goed, toch kwam Engeland op een 1-0 voorsprong. Ja. Door een goede snelle kaart.
1: Toen had iedereen nog hoop.
0: Maar daarna heeft Engeland het ook, vind ik, aan zichzelf te wijten.
1: Absoluut.
0: Want wat gingen ze doen?
1: Teruglopen voetballen. Ja, en
0: er is een statistiekje dat na die 1-0, de rest van de wedstrijd, was het balbezit 18% voor Engeland en 82% voor Argentinië.
1: Ja. En die goals die konden niet uitblijven. Daar hoef je alleen maar op te wachten.
0: Ja.
1: En zeker met de spitsen die daar lopen en de voer die lopen.
0: Verder in die statistiek waar ik het net over had. Engeland heeft de bal nog, nadat ze 1-0 gescoord hebben, 28 keer naar elkaar toegespeeld.
1: Ja.
0: De rest alleen maar naar voren gehezen.
1: Ja.
0: We weten dat daar niemand loopt.
1: Nee.
0: En maar weer de volgende golf met aanvallen over je heen laten komen.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon laffe wissels.
1: Ja, inderdaad.
0: En het lijkt maar weer dat een Cruijff en een Vergaal in het verleden toch gezegd hebben. Soms moet je, als je op voorsprong komt, juist aanvallend wisselen.
1: Ja.
0: Want de tegenstander die gaat het achterin opengooien om maar proberen een goal te maken.
1: Ja.
0: En dan heb jij veel meer kans om het daadwerkelijk te gaan beslissen.
1: Inderdaad.
0: Argentinië...
1: Ik denk dat de nieuwe bondscoach bekend is.
0: Ja, Kees van Houten wordt maar assistent. Engeland gaat dus vandaag spelen om plek 3 tegen Frankrijk. En morgen de finale tussen Spanje en Argentinië. De tijd voor plek 3 is vanavond om 11 uur. En morgen is de finale om 9 uur. Dat is 2 keer 3 kwartier. Met, ik geloof, ook 3 kwartier pauze ertussen.
1: Ja, ik geloof het wel. Ja. Want er komt bijna bij de Amerikaanse
0: show.
1: Inderdaad.
0: En ja. Maar goed. Dan wielrennen. De Tour de France zit inmiddels de tweede week er ook op. En Pogacar staat nog altijd op 1 wat we al voorspeld hadden. Hij heeft inmiddels 3 minuten 36 voorsprong op Vingegaard. Hij heeft inmiddels ook 3 etappes gewonnen. En vandaag is ook weer een hele zware berg.
1: Vandaag is wel een hele, hele heftige.
0: En ik denk dat we de winnaar van vandaag ook alweer op kunnen schrijven.
1: Ik denk het wel. En het is heel simpel. simpel. Het wordt allemaal wel vrij voorspelbaar, moet ik op zeggen. Het wordt een beetje heel leuk. Vervelend om ernaar te kijken. Ja. Ten eerste, het is uiteraard de beste die er is. Dat is niet zeker.
0: Maar zou het misschien anders zijn als die Pogacar een Nederlander was. En daar zijn we allemaal hoogzaam naar hoogzaam.
1: Dan was iedereen heel erg blij geweest. Nee, maar er is gewoon geen ruk meer aan nu.
0: Nee,
1: dat is wel jammer.
0: Ja. Vorige week wisten we al te melden dat Olaf Kooi de 5e etappe had gewonnen in een massasprint. En daar kwam van de week nog wel een etappe voor Nederland bij. Want etappe nummer 9 werd door Mathieu van der Poel gewonnen.
1: Ja, een hele knappe.
0: Die een hele knappe prestatie neerzet.
1: Ja, zeker te weten.
0: Door iedereen op het snotverdoog te rijden.
1: Ja.
0: Dan de Formule 1. Deze week zijn we in België, in Spa aanbeland. Waar race 10 plaats zal vinden. Inmiddels 2 keer getraind. En nu zo'n beetje gaat training 3 starten volgens mij. Straks om 4 uur is de kwalificatie. En morgen om 3 uur de race. En Max deed het tot nu toe niet onaardig, Kees.
1: Nee?
0: Nee, de eerste training was hij zelfs de snelste.
1: Oké. Okay.
0: En in de tweede training derde.
1: Oké. Okay,
0: dat geeft de burger
1: moed. Geeft hoop, sowieso. Zeker weten.
0: Hey Kees, ik heb een nieuwe slogan.
1: Ja?
0: Ja. Als we het hebben over toppers in de sport.
1: Dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En eigenlijk is in deze nummer 1 de muziek en de sport een beetje verweven.
1: Ja.
0: Want het is de themasong van de WK voetbal. Shakira is de artieste en we draaien Die Die.

0: Dat was de nummer 1 in de nationale top 40. Dai Dai van uiteraard de artiesten. Ik ben het even kwijt, Kees. Hoe heet je ook weer?
1: Shakira heet ze.
0: Inmiddels hebben wij onder de knop onze masterchef uit Montfort.
1: Ja, vandaar ook dit liedje natuurlijk.
0: Ja, erg goed in popcorn. Ries, een hele goede middag.
2: Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heren. Ries, welkom in onze uitzending weer.
2: Dankjewel. Het is even geleden weer, hè?
0: Ja, het is zeker. Geleden. De tijd vliegt voorbij.
1: Ja, je
2: kan me even voorstellen.
1: Ries, de zijn er die nemen alleen maar ATV-dagen op, geloof ik. Dus.
0: Ja, en wend er maar aan, Kees. Het bevalt me goed. Ries, vandaag al op het kasteel aanwezig, want het was een lunchpartij, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben een lunchje en zometeen hebben we allemaal auto's van een bepaald merk. Ik weet niet meer, Aston Martin.
0: Oké, okay,
2: ja. Komen er 70, die komen het dorpje in. En die hebben dan hier een borrel, bittergarnituur en dat soort troep allemaal.
0: Mag ik jou dan een tip geven, Ries?
2: Nou,
0: blijf lekker binnen, want dat zijn hele dure auto's. Jij maakt ze toch alleen maar stuk.
2: Ik maak stuk? Hoe kom je daar naar in? Dat is mijn vrouw, hè?
1: Oh, dan geven we het een en ander de schuld.
2: Ja, wat is jij?
0: Even nog een andere vraagje, Ries. Vorige week was volgens mij Franse dag bij jullie.
2: Ja, dat was top, jongen. Dat
0: ja,
2: was
0: ik geweldig. Hoe is dat gelopen?
2: Ja, dat was echt super. Dat was twee keer over... We hadden eerst alleen vrijdag en dat zat zo vol. En toen hebben we zaterdag erbij gedaan.
0: Ja.
2: Nou, ook dat zat lekker vol. Het was, je hebt al de liefste. Dat moet je maar eens opzoeken. Die doet allemaal Franse chansons.
0: Ja.
2: En die speelde lekker, lekker ongedwongen. Lekker echt. Ja, we hadden natuurlijk top weer.
0: Ja.
2: We hadden allemaal leuke Franse gerechten hadden we gemaakt.
0: Ja,
2: En iedere keer hadden we... Tussen iedere gang hadden we een kleine amuse gedaan.
0: Ja.
2: Dus het was echt... De mensen hadden 8 gangetjes voor de prijs van... goed. Dus het was echt super gaaf.
0: 8 gangetjes voor de prijs van 10.
2: Ja. Vandaag is minder weer.
1: Hé, hey, er zat ook wijn bij, neem ik aan, toch, Richard?
2: Mensen konden ook wijn bestellen.
1: Oh, oké, okay. Nee, dan is het goed.
0: Franse wijn natuurlijk.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, allemaal Franse wijn natuurlijk. Ja. En leuk. Het was echt... super gaaf. Mensen die bij elkaar gaan zitten en dat soort dingen, weet je wel.
0: Ja,
2: dan heb je echt een goede sfeer. Ja.
0: Hey, wat is het volgende agendapunt wat bij jullie in het kasteel op de agenda staat?
2: Nou, we krijgen natuurlijk eerst hoe heet dat? De 21ste, volgende maand, hoe noem je dat?
0: De nacht van Montfort.
1: Ja.
2: Ja,
1: dus en de jaarmarkt.
2: Dus de jaarmarkt, daar gaan we ook leuke activiteiten hebben. We hier een bandje staan.
0: Okay,
2: we doen de Beast van Niels, weet je wel, die dat grote 2 meter schilding.
0: Ja.
2: Barbecue ding, daar gaan we allemaal leuke dingen opmaken. Pulled pork, pulled chicken, pulled salmon gaan we erop maken.
0: Ja.
2: Dat soort dingen allemaal.
0: Leuk.
2: En ook een lekkere steak en dat soort dingen. Dus we gaan echt leuke dingen doen.
0: Mooi.
2: Dus dat gaan we doen met een beentje. En we verzorgen mooi weer. Dus dat is allemaal leuk. Ja.
0: Dat is vandaag niet gelukt.
1: Nee, maar vandaag hebben ze een bouwtechniek gekregen.
0: Nee,
2: ja.
0: Ries, we hebben inmiddels de derde keer dat we uitzending met jou hebben, omdat je dan ons een lekker recept gaat vertellen. Wat heb je vandaag voor ons in petto?
2: Nou, we hadden vorige keer die Romanov, weet je wel?
0: Ja.
2: Nu gaan we iets anders doen wat er wel een klein beetje op lijkt, maar wat je ook lekker tussen de middag, als je zit met wat fruit en met wat dingen. We gaan een mascarpone crème gaan we maken.
0: Kijk.
2: Nou, mascarpone, dat is eigenlijk een kaassoort, hè? Lichte kaassoort. Ja. Die gaan we opslaan. We gaan slagroom opslaan. We gaan citroensap en citroenrasp gaan we opslaan. We gaan vanille daarbij opslaan. Dus het wordt een heel mooi gerechtje. Als je wat fruit hebt, wat frambozen zitten nu midden in de tijd.
0: Ja.
2: Dan ga je of kersen of kersen, dat soort dingen.
0: Ja.
2: Je doet dan Dat bakje neerzetten, je doet het schepje erop en je kan lekker knagen. Het is niet gezond, want het is hartstikke vet natuurlijk, maar het is wel super lekker.
0: Ja, dus mijn aandacht heel... heb je.
1: Ja, mijn ook.
2: Nee, het is heel simpel, maar het is lekker fris en lekker, weet je, echt lekker zo'n zomerding.
0: Ja, precies.
2: Je
0: ja,
2: kan het als dessert doen, maar je kan ook lekker tussen de middag lekker een beetje op fruitsalade met die crème erop. Ja. Oh jongen. Je vreet je vingers erbij op. Het is een gejat recept, dus dat mag je niet verder vertellen.
1: Nee, wij vertellen niks.
0: Maar je hoort er niet over.
1: Nee.
0: Het enige wij doen is dat we het recept, mits we hem van je krijgen, op Facebook gaan zetten.
2: Ja. Ik had gezegd, ik zal het even doen, maar er kwam er even weer wat tussen. Ik zal de weekend ga ik het even doen. Dat heb ik beloofd.
0: Als je wil, heel graag. Dan kunnen de mensen die meeluisteren er ook van genieten.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Helemaal top, Ries. Ja. En als er weer vragen zijn, dan kan men jou altijd even tijdens werktijden op het kasteel of langskomen of even bellen, hè, als er vragen over zijn.
2: Ja, kan altijd. Ja. Nou, ja.
0: Helemaal top. We kijken alweer uit naar de volgende afspraak.
2: Oké, hartstikke goed.
0: Dank voor je tijd. Groetjes aan iedereen op het kasteel en blijf doorgaan.
2: Oké, hele fijne uitzending jullie.
1: Dankjewel, jongen.
2: Hoi.
0: Ries Verburgt, onze chef-kok in restaurant Montfoort Kasteel hier Pallendoek. Dus ga genieten van deze heerlijke frisse mascarpone met mascarpone, slagroom, lekker. Ja. Vanille.
1: Het is vet, dus het zal zeer zeker smaken. Het zal
0: absoluut lekker zijn. We gaan een hedendaags, maar toch ook is het nummer alweer een jaartje of 20 oud, denk ik, Kees.
1: Klopt.
0: De artiest heet Tiësto, kennen we allemaal. Thijs heet hij eigenlijk.
1: Ja.
0: En we gaan draaien Lethal Industry.

0: Eentje van Kees zijn verlanglijstje. De artiest heet Chicory Tip.
1: Ja, Son of My Father.
0: Son of My Father. Gaat het dan over je broer of over jou?
1: Ik denk over mij.
0: Ja?
1: Ja, ik ben het beste van het stel. Denk ik. Ga ik vanuit.
0: Ja, en daarvoor Chesto met Lethal Industry. En
1: ook geweldig nummer.
0: Dat Chesto toch heel veel...
1: heel veel goede muziek heeft. Ja, zeker te weten.
0: Ook heel veel betekend heb voor de Nederlandse muziekindustrie.
1: Absoluut, zeker te weten. En het enige waar ik het zat om laatst een interview met hem te kijken...
0: Ja.
1: En het enige waar hij heel veel, heel vervelend vond natuurlijk... was dat hij niet op de Amerikaanse finale van de voetbal kon optreden toen. Daar was hij toen voor gevraagd. Ja. En door familieomstandigheden kon hij daar niet heen toen. En hij zit daar ik nog steeds daar ik nog naar mee.
0: Hij vond wel ook op de Olympische Spelen en zo.
1: Ja,
0: de komst van de artiesten, van de atleten.
1: Atleten, inderdaad. Dus,
0: yep. We gaan het nieuwsblok in.
1: Ja, zouden we doen.
0: Met andere woorden. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem.
1: De gemeente Montfoort sluit het jaar 2025 af met een klein tekort op de financiële balans. Het tekort van 34.000 euro wordt veroorzaakt door de wijzigingen die vanuit het Rijk in de loop van het jaar zijn doorgevoerd. Dus ja, je kunt daar niks aan doen als er iets wijzigt, dan kost dat geld.
0: Nee, oké.
1: Ja, misschien moeten we daar Den Haag, het Rijk in Den Haag erop aanspreken.
0: Ik denk dat de gemeente er gewoon rekening mee moet houden dat er af en toe inflatie is. En dat je apart houden.
1: Ja.
0: Maar goed, als ze echt die 34.000 tekort komen, kunnen ze dat wel bij ons lenen tegen een goed rentetarief.
1: Dus gaan wij wel redelijk goed regelen voor ze. Ja, zeker te weten. En alle paden in het stadspark zijn vernieuwd en is afgerond. En het ziet er inderdaad weer keurig uit. Je had het nog niet gezien.
0: Ik kan het niet zien. Ik ga er zo eens even.
1: Ja, het zijn gele paden geworden, dus je kan er niet meer vanaf flikkeren mee dronken. Komt dat scheelt dan wel weer. Nou ja.
0: Ik heb nog geen weddenschap afgelopen.
1: Follow the Yellow Brick Road heet dat. Deze. Okay, zo was het dan.
0: Allemaal geel.
1: Ja, alles is geel. Maar het ziet er wel mooi uit, inderdaad. Okay. En de herontwikkeling van het dorpshuis De Vaart gaat wederom een nieuwe ontwikkeling in. Want door de kostenstijging moet men de komende maanden opnieuw gaan verkennen hoe de plannen aangepast kunnen worden. Op de nieuwe kostprijs natuurlijk. Ja, we hadden dat natuurlijk al half en half van Erik Jan.
0: Een maand geleden hadden we het van Erik Jan gehoord inderdaad. Ja,
1: ja en nu is de gemeenteraad er weer mee bezig. Dus het wordt vervolgd.
0: Met andere woorden, de gemeente heeft een noodgeval, Kees.
1: Ik denk het wel.
0: Ja,
1: want, ik denk het wel.
0: Het was al een soort van helemaal in kannen en kruiken.
1: Ja, klopt.
0: Laat Goldband daar nou een liedje over geschreven
1: hebben. Ja, bedoel ik. Het sluit lekker aan allemaal.
0: Laten we lekker draaien. De Nederlandse formatie Goldband met noodgeval.

0: Ik vind dat ze eerlijke muziek maken. De Nederlandse formatie Gold Band.
1: Ja, leuk nummer ook, absoluut.
0: Zeker. Twee weken geleden reed ik terug vanuit Spanje, waar ik op vakantie was. En ook een goed uur Gold Band opgehad met allerlei nummers. En dan ga je toch...
1: Toch,
0: lekker. Je wil steeds harder rijden.
1: Oh.
0: Maar gelukkig
1: uiteindelijk wordt het daar wel een noodgeval.
0: Nee, dus ja, als je dat gaat doen wel. Ja. Ja. Maar nee, dat is gewoon lekkere muziek.
1: Absoluut.
0: Het weerbericht, Kees.
1: Ja, ik heb het klaar.
0: Goed zo.
1: Jou klaar. Ik heb het klaar staan om voor te lezen.
0: Ja. Wat is dit weerbericht, Kees?
1: Aanvankelijk overheerst de bewolking, maar in de loop van de dag komen op steeds meer plaatsen af en toe de zon tevoorschijn. De temperatuur stijgt van 19 tot 24 graden van noord naar zuid. Komende nacht ontstaan opklaringen en is het wisselend bewolkt. In noord is kans op een bui. Het kwik daalt naar een graad of 14. Maar morgen wordt het iets minder warm dan vandaag met 18 tot 22 graden. De zon is wel iets vaker te zien, maar er blijven stapelwolken aanwezig. En het blijft volgende week een beetje rond de 3, 24 graden hangen. Dus ik ben nog een weekje vrij, dus dat is wel lekker.
0: Ik moet zeggen, ik vind het lekkerder dan dat het tegen de tijd is.
1: Absoluut, zeker te weten. Die dagen dat het 38 graden was, dan wordt het al wel lichtelijk. Dan worden er wel mijn shocken van. Nee.
0: De uitgaansagenda, Kees.
1: Ja, ik heb er niet heel veel. We komen in augustus nog wel even terug op de jaarmarkt.
0: Zeker,
1: daar gaan we ook wel even kijken of daar we iemand kunnen bereiken van de organisatie.
0: Ja.
1: Maar zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingo. Ook dat is niet in augustus vanwege de vakanties.
0: Ja.
1: En zaterdag 12 en zondag 13 september is de Open Monumentendag.
0: Kijk.
1: Dus dat was hem.
0: Schrijf die vast in je agenda.
1: Zo is het.
0: Helemaal goed, Kees. Top.
1: Ja.
0: Top.
1: De artiest van de maand dan maar. Oh nee, dat was het.
0: Nee.
1: Nee, Ben.
0: Ja, maar moeten we dan wel de jingle doen, Kees?
1: Ja, laten we maar doen.
0: Dat we gewoon doen, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Want anders heeft Ben het voor niks ingesproken.
1: Het is toch leuk.
0: Nou ja, we proberen het nog een keer.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Ja, en dus is het thema.
1: Thema van de maand. Ja.
0: Dat is flauw allemaal. Thema van de maand. We zitten midden in de zomer. Er zijn al mensen weg. Er gaan mensen weg.
1: Ja,
0: er zijn
1: zeker. De scholen hebben vanaf donderdag vakantie.
0: Vakantie, dus, inderdaad. Dus we zitten midden in de vakantieperiode. Dachten wij dat het misschien wel leuk was om gewoon echt carnavals... Vakantiemuziek te draaien.
1: Ja, ja.
0: Tweede uur gaan we draaien een nummer van Joe Cocker. Summer in the City. Wat jou een vakantie
1: dus, dat is echt een vakantiehit. Ja.
0: En dit nummer is... Ik denk alweer een jaartje 25, 30 oud. Yep. En we deden er allemaal een dansje op, Kees.
1: Ja, inderdaad. Ga je hem zo doen?
0: Nou, staat de webcam aan?
1: Ja.
0: Oké, nou, dan ga ik hem niet doen. Nee. We gaan luisteren naar Los Del Rio. Met, kan er maar één zijn. De Macarena.

0: Het hele mooie gevoelige Without You van Harry Nilsson.
1: Ja, geweldig, geweldig nummer, absoluut.
0: De overgang was wel groot hoor, naar de macaroni.
2: Ja, vanaf de macaroni naar Without You is...
0: Beste sprong.
2: Ja,
0: maar goed,
2: absoluut.
0: Wij maken hem gewoon.
2: Zo is het, want we draaien gewoon heerlijke muziek, denk ik.
0: Alles wat losse
2: vast. Zo is het.
0: We hadden nog twee open eindjes, Kees.
2: Ja.
0: Want we begonnen deze uitzending met Yasu. En toen zei ik met zangeres en toen konden we niet opkomen.
2: Ja, nee.
0: En het is...
2: Weet ik nog steeds niet.
0: Alison Moyet.
2: Alison Moyet, ja, inderdaad, ja.
0: En toen dacht ik van, ik zeg Annie Lennox, van wetende dat dat fout was. Ja. Want die zat in de formatie Eurythmics.
2: Eurythmics, ja. Inderdaad. Ja, want ik zat weer met Roxette in mijn hoofd, dus er klopt er weer iets.
0: Van de formatie?
2: Eurythmics.
0: Ja,
2: Roxette. Roxette is, dat is dat vrouwtje wat overleden is.
0: Ja.
2: Uit Zweden, ja, die
0: Abba.
2: Ook. Ja, Abba.
0: Houden we het op, Abba. Hé, hey, we gaan naar de Guilty Pleasure Case.
2: Ja, klopt.
0: Er zit iemand aan de radio gekluisterd die niet kan wachten tot hij gebruikt.
2: En die is vandaag jarig.
0: Die is vandaag jarig.
2: Ja.
0: Guilty Pleasure. De Guilty Pleasure. Zoals ik al zeg, vaak proberen dan iemand te vinden die rond deze dag jarig is. En toevallig vandaag is Joke van Engelen.
2: Klopt.
0: De dag vandaag klopt. Exact jarig.
2: Ja.
0: Joke, bij deze allereerst namens Kees en mijzelf uiteraard van harte gefeliciteerd.
2: Zeker
0: weten,
2: hartelijk gefeliciteerd.
0: Een hele mooie dag mag worden met gezelligheid, met familie, vrienden, cadeautjes. Nou, van alles en nog wat.
2: En kom je er tegen?
0: Ja, precies.
2: Gewoon even lekker een knuffel geven.
0: Gewoon een knuffel geven.
2: Zo is het.
0: Een dikke kus op de wang, want Joker houdt wel van gezelligheid.
2: Zeker.
0: Hij vindt het helemaal niet erg om gefeliciteerd te gaan worden.
2: Nee.
0: Ik vroeg wat wil je dat we voor je gaan draaien, Joker? En je zei ja. Vaak is ze al een beetje in de reggae-muziek.
2: Ja.
0: Vindt ze erg leuk. Dus Bob Marley en de Wailers. Veel meer, beter reggae kan je niet hebben.
2: Nee,
0: zeg maar.
2: Beter als dat kan je niet vinden. Nee.
0: En Three Little Birds is natuurlijk een van zijn tophits op dat gebied. En die hoort ze heel graag, dus die gaan we graag voor je draaien, Joke. Nogmaals, maak er een hele mooie dag van. Ik heb hier staan hoe oud je geworden bent. Ik zal het niet melden op de radio. Maak er een topdag van.
2: Zeker te weten, veel plezier.
0: En dat het een onvergetelijke memory mag zijn dat wij dit voor jou dragen.
2: Ja, dat dit eraan mag bijdragen. Toch? Komt-ie.
0: Three Little Birds, Bob Marley.

0: sluiten we het eerste uur af met Dwayne Eddy met het nummer Raunchy. Lekker instrumentaal nummer.
1: Ja.
0: En er is een mooi verhaal over dit nummer. We kennen allemaal John Lennon en Paul McCartney. Als onderdelen van de band The Beatles uiteraard. Toen de Beatles nog niet gevormd waren, maar de twee mannen al wel vonden dat ze een bandje moesten gaan vormen, waren ze op zoek naar een derde gitarist.
1: Ja.
0: En Paul McCartney wist dat in de Cavern in Liverpool die avond een band zou optreden met George Harrison op gitaar. En ze zijn naar die club toe geweest en daar speelde George Harrison dit nummer van Dwayne Eddy.
1: Ja.
0: En dat was zijn sollicitatie om bij de Beatles binnen te komen. Sindsdien was hij vast onderdeel van de Beatles. Luister er nog lekker een secondje of 10 naar. En dan gaan wij zo naar het nieuws van 1 uur. En zijn we zometeen weer bij jullie terug. Tot zo!
1: Tot zo!
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
4: Radio Stad Montfort.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald en daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Een programma voor Montforters door Montforters. Presentatie Kees van Hattem en André Brugmans.
6: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
0: Welkom terug bij het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze zaterdag de 18e juli. Wat gaan we het tweede uur allemaal doen, Kees? We hebben een vol programma.
7: Ja, inderdaad.
0: Alle items zijn lekker gevuld. We hebben zometeen een Nederlandstalig verzoeknummer. Uiteraard hebben we een cabaretfragment. De Kees Classic komt uiteraard weer voorbij. En we hebben ook nog een nummer in het thema van de maand.
8: Goedemiddag allemaal.
0: Zo en we beginnen met een nummer speciaal voor onze grote vriend Bart.
8: Ja, en we hebben geen overledenen deze week. Hè? Nee, dus dat niemand denkt dat er iemand van Fleetwood Mac overleden is. Dat is dus niet zo.
0: Maar niet de afgelopen week.
8: Nee. En we gaan hem lekker voor Bartje draaien.
0: Voor Bartje draaien, ja. Ging hij onder de douche staan?
8: Ging onder de douche staan. Ja? En hij zou er ergens iets indouwen, zei hij. Maar een sticky had hij
0: toch. Ik snap er niks van. Maar goed. Komt-ie, Bart.
8: Ik zou zeggen doodstap.

0: Een mooie combinatie van artiesten, Kees.
1: Ja,
0: Counting Crows met het Nederlandse Zeeuwse Bluff. Holiday in Spain.
1: En jij had ze gezien bij Concert at Sea?
0: Concert at Sea, ja, dat is natuurlijk een evenement georganiseerd, bedacht door Bluff. Door Bluff. Ja. En daar traden ze van de week, tenminste, ik zag het op televisie. Ja, ze hadden de Counting Crows weer bereid gevonden om dit nummer met hun te spelen. En dat was weer kippenvel.
1: Ja, absoluut. Geweldig.
0: Goed nummer.
1: Ja, absoluut.
0: En Holiday in Spain. Breng me weer even 3 weken in de tijd terug.
1: Ja, natuurlijk. Want je was ook op Holiday in Spain.
0: Ik was ook op Holiday in Spain. Ja. Zo is dat. Zo is dat. Hey, we gaan snel verder met het Nederlandstalig verzoeknummer, Kees.
1: Yes, klopt.
0: Want afgelopen donderdag was de vrouw van jouw maatje op de woensdag jarig.
1: Ja, klopt.
0: Femke, die was jarig. Ja. En ik vroeg haar de dag ervoor van wat kunnen we voor je draaien? En ze zei eigenlijk, nou, morgen wordt fantastisch.
1: Ja, want erop was er niet, want die zat in Apeldoorn, die werd die dans aan het lopen, dus vandaar dat het fantastisch werd.
0: Nee, morgen wordt fantastisch is een nummer van Achtaan en Munnik en dat wil Femke graag horen. En misschien dat dat wel het motto van ons allemaal moet zijn om
1: zo wat
0: rooskleuriger de toekomst in te kijken. Gewoon denken, morgen wordt fantastisch.
1: Zeker te weten, nou en af.
0: Ja,
1: zo is het.
0: Femke nogmaals, van harte gefeliciteerd.
1: Hartelijk gefeliciteerd, meisje.
0: Ik hoop dat je een mooie dag hebt gehad en dat Rob, ondanks dat hij er niet was, toch een klein beetje verwenden.
1: Denk het wel.
0: En anders doet hij het morgen.
1: Als hij niet gesmolten is met die hitte natuurlijk van het lopen.
0: En anders doet hij het morgen. Want morgen?
1: Morgen is fantastisch.
0: Morgen wordt fantastisch. Oh, ja. Aan de Munnik.

0: We draaien niet zo heel vaak Duitsstalige muziek, Kees.
1: Nee, inderdaad.
0: En dit is wel een hele mooie, moet ik zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik kwam voor jouw verlanglijstje. We hebben het over Herbert Grönemeyer.
1: Ja.
0: Het hele mooie
1: Mensch.
0: Van het album Was Moes Moes.
1: Was Moes Moes. Ja, ik zeg verder niks.
0: Nee. We gaan vaker Duitse talige muziek draaien.
1: Ja, ja, ja. Er is best wel heel veel goede Duitse muziek gemaakt. Absoluut.
0: Zeker.
1: Ja. Nee, ik niet overtuigd 3 jaar geleden. Dat is...
0: Op 40, 45 toeren. Het cabaret vragen.
1: Laten we dat maar doen.
0: Ja.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment deze week van Christel de Laat, de Brabantse comedienne.
1: Ja.
0: Ze wordt toch steeds bekender en gaat steeds meer optreden. En dat gaat heel erg goed met Rick Zwaaier van de Jan Boelen trouwens.
1: Ja. En Wil.
0: Die komen voorbij even in de studio. Christel de Laat, in dit geval gaat ze het hebben over het maken van een vakantie met een bus.
1: Okay.
0: Dus een busvakantie.
1: Aha.
0: En dat vindt ze op zich leuk,
1: ja.
0: Maar er zitten ook wat nadelen aan.
1: Oh, ik ben benieuwd.
0: Bijvoorbeeld dat er een chauffeur aanwezig is. Dus we gaan luisteren naar Christel. Komt zo.
3: Kijk, er is niks mis met een busreis. Op zich niet. Je hebt goede stoelen, voldoende beenruimte, geen probleem. Hoe koffers worden in de bus gezet. Als je op een hotelkamer komt, staat de koffer vaak al in de hotelkamer. Dat was van mij niet het probleem. Maar die buschauffeurs. Wij hadden Harry. Ik zal Harry even omschrijven. Harry had een blouwe broek, een wit met blauw gestreepte blouse en een grijze spencer. En Harry had een hele grote snor. En af en toe had Harry contact met ons via de binnenspiegel in de bus. Er zit een binnenspiegel in de bus. Zo, hier zo. Ik kan die af en toe... Hey. En Harry zat wijdbeens achter het stuur van zijn touringcar op zo'n verende stoel. Ja. En we waren nog geen 10 minuten onderweg of Harry pakte een microfoon. Zo'n krakende uit de jaren 90. Hey. Goedemiddag dames en heren, van harte welkom in deze touringcar. Mijn naam is Harry en deze reis ben ik uw buschauffeur. En zoals jullie kunnen zien, bij men zit het wel snor. De bijrijder van deze reis is Frits. Fritsie! Frits gaat deze reis over de warme en de koude dranken. Mochten er problemen of vragen zijn, kunt u altijd naar ons toe komen. Wij zijn te vinden voor in de bus.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.

0: Het nummer heet Sweet of Dreams en dat is van de Ierse formatie U2 die op 7 juli dit nummer uitgebracht hebben. En, het begin moet ik even wennen, maar later inderdaad, Kees, komt zeker de onmiskenbare U2-klanken.
1: Ja, zodra die Edge invalt, dan wordt het echt precies, U2 precies, weer, precies. Vind ik.
0: Ik zit even te kijken. U2, ze bestaan al sinds 1978.
1: Ja.
0: En het is redelijk uniek dat ze al sinds die tijd hun formatie, de vier bandleden, zijn de vier bandleden. Ja. Er zit geen verandering in.
1: Nee.
0: Alle andere bandleden die. Of alle andere bands hebben er wel eens een wisseling.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk heette U2 trouwens Feedback.
1: Ja.
0: En later ook The Hype.
1: Ja.
0: En in 1978 werd het U2 en toen zijn ze ook langzaam bekend geworden.
1: Ja.
0: En ik denk dat Nederland daar absoluut een stukje mee geholpen heeft.
1: Zeker, maar het was natuurlijk een geweldige liveband. Zeker is.
0: En even voor de helderheid. Een van de landen buiten Ierland, werd Nederland.
1: Ja, zeker te weten. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ze zeker in de beginperiode Boy. Toen heb ik ze regelmatig gezien.
0: Ik moet ook zeggen, ik vind dat nog steeds. De eerste drie, Boy, War, October, de mooiste albums.
1: Ja, absoluut, zeker te weten. Ja, nou en af. Die Unforgettable Fire vind ik ook wel geweldig, hoor.
0: Ja.
1: Vanaf Atomic Bomb ben ik lichtelijk afgehaald. Ja, daar ben ik lichtelijk afgehaald.
0: Wat minder, ja, precies.
1: Maar geweldig.
0: Ja, ja, zo is dat.
1: Zeker te weten.
0: Kees, het is weer tijd voor het orgeltje, want de Kees Classic staat voor de deur. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk dat je nu een keer een nummer hebt. Een beetje uit je comfortzone, volgens mij.
1: Ja, zeker. Maar ik vind dit een geweldig nummer. En we draaien niet heel veel Duits. We hebben het ook niet vaak over Fransen. Maar daar gaat dit wel over. Want dit gaat echt over een Franse.
0: Het gaat over Frans-Duits.
1: We gaan het hebben over Stardust.
0: Ja.
1: Jarenlang deed de Franse muziekindustrie helemaal niets in het house music wereldje. Totdat de DJ Alan Braxe, zanger Benjamin Diamond en Thomas Bangalter in 1997 een tijdelijke samenwerking aangingen. Vooral de laatste is waarschijnlijk de allerbekendste van het trio, alhoewel het niet meteen een belletje doet rinkelen. Maar hij is een van de medeoprichters van het Franse electro-duo Daft Punk.
0: Daft Punk,
1: ja. Wat hij samen met Guy Emmanuel de Homon Christo in 1993 opricht en een regelrechte hitmachine wordt. Muziek wordt Bangalter al vroeg met de paplepel ingegoten, want hij is de zoon van de succesvolle Franse disco-producer in de jaren 70 en 80, Daniel Bangalter. En deze werd onder andere bekend door zijn projecten met Ottowan en Gibson Brothers. Geniet nu van het muzikale monument en een van de pareltjes van Thomas Bangalter. Zowel met Daft Punk als een eenmalige samenwerking zoals deze. Music sounds better with you, onder de naam Stardust.

0: Nummer van een van de beste albums misschien wel ooit gemaakt. Het album heet Deja Vu en het nummer Carry On. En we luisteren naar Crosby, Stills, Nash & Young. En je hebt het al over het gitaarspel van Stills.
1: Steve Stills is wel denk ik een, is een geweldige muzikant en een geweldige gitarist. Absoluut, zeker te weten.
0: Wat met name hun vier onbekend staan is de samenzang.
1: Samenzang, ja. De combinatie van.
0: Ja, grandioze muziek.
1: Zeker.
0: We gaan het weer eens hebben over ons thema, Kees.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En dat is niet de artiest van de maand dus, maar inderdaad het thema van de maand. Nogmaals, de maanden juni en juli hebben wij aangegrepen om lekkere zomervakantiemuziek hits te draaien. Nummers waar je de vakantie in je bol krijgt.
1: Ja.
0: En het eerste uur draaiden we de Macarena van Los Del Rio. Dit nummer zei jij een aantal weken geleden al van eigenlijk is dat mijn favoriete...
1: Ja, Summer in the City vind ik echt. Dat is een geweldig nummer. Absoluut. Ook uit de jaren 60 natuurlijk al.
0: Er zijn ook meerdere artiesten die het gezongen hebben. Maar
1: en dit is van Joe Cocker. Dat is de cover van.
0: Ja.
1: Dus we gaan hem lekker inzetten of niet?
0: Had je hem eigenlijk van een ander in gedachten?
1: Nou, het verschilt niet zo heel veel.
0: We gaan hem lekker draaien. Kees, je korte broek kan aan.
1: Die heb ik al aan.
0: Pak je tequila bij de hand en je zwembandjes. En Summer in the City, Joe Cocker.

0: We hadden het over dat we niet zoveel Duitse muziek draaien, Kees. Deze band, The Whitest Boy Alive, komt uit Berlijn, uit Duitsland. En alhoewel de zanger komt dan weer uit Noorwegen. En dit nummer, Burning, vind ik een erg lekker nummer. Het staat op het album Dreams.
1: Ja, geweldig nummer. Ja, absoluut, zeker weten.
0: Hey, we hebben nog tijd voor één lekker lang nummer. Ja. Komt voor jou een lang lijstje, maar het had ook zeker op de mijne gestaan. Creedence Clearwater Revival. Keep on Chuglin. En daarna misschien nog wel Cliff Richard of zo.
1: We zien het wel.
0: We zien het wel.

0: Ja, zo zit het er weer op. 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre hier bij Radio Stad Montfoort. Even voor de luisteraars alvast. Volgende week zijn we er niet.
1: Nee, we zijn er niet.
0: Maar over 2 weken zijn we zeker weer van de partij. En ja, zo gaan we de zomer wel doorkomen. Met een keertje wel en een keertje niet.
1: Zo is het.
0: We gaan snel wat mensen bedanken, Kees. We bedanken Ries Verburg voor zijn recept. En we gaan het allemaal nalezen op onze Facebookpagina wat hij voor ons bedacht heeft. We bedanken Joke van Engelen voor haar Guilty Pleasure. En Femke den Hartog voor haar Nederlandstalig verzoeknummer. Wens iedereen een goed weekend. En nogmaals, tot over 2 weken.
1: 2 weken zijn we er weer.
0: Dan zijn we weer bij jullie terug.
1: Doei! Doei.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
3: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
4: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
6: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

haar kennen. Ik mocht haar ook graag. Zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sass en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: "Giddy up go, papa, giddy up go." Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazen. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraten hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17 heeft met undercover operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop Nederlandstalige muziek.

0: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immerwieler Volksmuziek. We gaan er weer een leuke twee uurtjes van maken. Met de beste non-stop muziek weer achter elkaar. We kondigen wel even aan welke muziek lekker voorbij komen het komende uurtje. En ja, ga dan gewoon lekker weer genieten. Afgelopen zondagmorgen was natuurlijk weer Immerwieler Zondags. En Andy Borg, Alexander Rier, Volksrocks, Frank Schöbel, Pio Malo, Sonja Liebing, Maximaal Alem, Zed Poer, de Chillerter Muzikanten, Romy Kees, Timo, Miljonen en nog meer artiesten traden op. En we gaan natuurlijk heel wat artiesten draaien. Net hoorde je al Alexander Rier met die Smetslingen Sint-Truc. Romy Kees komt voorbij, Pio Malo, Zed Poer, Timo, Sonja Liebing, Monica Martin als zijn artiest van de maand met haar album Summerland. En dan komt de Zielentale Local Sound, Miljonen komt voorbij, de Psaia Spatsen, Volksrocks, Nomi Stern, de Sterren uit Sittard in Nederland, ook opgetreden bij Immerwieler Zondags. Als voor de competitie. We gaan, dat is dus drie platen die we van haar gaan draaien. Ik leef wie is Miekeveld, Vrij en Ik werd leven. Daarna gaan we nog naar het album van de maand. En we sluiten natuurlijk weer af met de instrumentale om het uurtje af te sluiten. Dat was het eerste uur wat er straks allemaal voorbij komt. Lekker non-stop gezellige Duitsstalige klanken hier op de radio. We gaan snel verder naar Romy Kees met Taboe. Veel luisterplezier nog.

Ja, luisteraars, dit was het dan, het eerste uurtje van Immobiler Volksmuziek. We gaan natuurlijk zo nog door met de gezellige muziek uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en Zuid-Tirol. We eindigden met Timo Stibera, Ole Dan had muziek horen, Monica Martin, daar bist du. Nomi Stern uit Nederland, Ich will lieben, Frei en Ich liebe is mij gewild als artiest van de week. Amore Mio, Volksrock, Psyer Spatse, Kans Pat Pojarische, Miljonen van de groep Miljonen, Zieletalen, Local Sound, Schwiedenberger, Dornfreunde Mars, Monica Martin, Jugend lieben, Sonja Liebing, Schön langs verliebt, Timo voor immer. Hier meer met mijn henne van de Zielertale muzikanten. Pia Malo, Romikis met Taboe. Pia Malo, Herzen. En we begonnen met Alexander hier met die Zwetselingen zien truc. Wel, zometeen weer een gezellige tweede uur van Immer wieder Volksmuziek. Ik zou zeggen, tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Nog een uurtje lekker gezelligheid hier op de radio. We begonnen met Norman Lang en zijn nieuwe single Isabella. Er komen natuurlijk ook nog meer nieuwe singles aan. En die gaan we ook gewoon lekker gezellig draaien voor jullie. Van slakers tot volksmuziek. We gaan zo verder met de Mountain Crew met Wijzen in der Sonne. Die aushouder aus den Zillertal komen voorbij. Julia Meinzer, Anne-Marie Zimmermann samen met Linda Schuau. Die slakerpiloten Eloy de Jong moet ik eigenlijk zeggen. En Monica Martin als CD van de maand Zummerland. En we gaan draaien Klaubst du an Liebe. De Bradenberg Music. Robin Leon. Pauline Wagner. Original Oberkreiner. De coverplaat van deze week is het bekende nummer van de Fransman Daniel Gerard met Butterfly. En Frank Schöbel heeft er een Duitse versie van gemaakt. Zullen er wel meer geweest zijn? Maar deze heb ik gevonden. Beatrix en Beatrix Ekli en Florian Silbereisen gaan samen voor jullie zingen. De Monica Martin, 100.000 kleine sterren. Ook weer van het album van de maand Summerland. We gaan luisteren naar de Blacksbrieksen en natuurlijk de instrumentalen om het gezellige uurtje weer af te sluiten. Dat is de muziek die we in het non-stop programma van vandaag laten horen. En ik hoop dat u weer veel luisterplezier heeft bij deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan snel verder met de Mountain Crew en Wijzen in der Sonne.

Ja, luisteraars, dit was het weer voor deze week. Immer wieder Volksmuziek zit er alweer op. We luisterden nog naar, hoorden nog Gitti Heining. Ik wil een cowboy's man. De Blechbriksen, wo blijft mijn prins? 100.000 kleine sternen, Monica Martin. Beatrice Exif en Florian Silberijzen met Darwisse Nuur Wier. En daarna de coverplaats van deze week. Frank Sobol, Butterfly en Daniel Kerar. Dat waren even de laatste platen die we van jullie gedraaid hebben. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week. En volgende week zijn we...

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

answer the question.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast.